0: the woman, so that she expect that we will be more kind than normally. En ons moet die mense wees, ons moet hy liefde oorgee, ons moet hy gee, kom ek koud wat die Bybel sê, ons moet lief is vir onze vrouwens, soos Jesus lief is vir ons. Ek sê altyd, dat is nergens in die Bybel wat het sê, een vrouw mens met een man mens liefheid nie, ons moet die vrouw mens liefheid, die vrouw mens met vir jou respect, zodat sy die liefde kan kry van jou, en jou leer hoe, wat is liefde, dear respect. Ja, Joseph, it's just a good time. Hope that the woman will enjoy themselves. So Joseph said, im a man means wat am vrou mens laat, hy kan het nie hanteer nie. Dit verveel sy binnenkant sy gees, krab het om, die snaar of om, ek sal het nie sê wat snaar, dit skiet los, omdat hy dit hoor, as hy hoor, vrou mens, kry pak sla. Ek denk baie keer verloor ons het as manne, as jy kwaad is, dan denk jy moet een vrou mens laat. En hy gaan nie vir jou sê, loop weg nie, because dit is nie een oplossing nie. Praat en praat dier met het. Gesels. Even onze klein kinders, laat ons gesels met hulle, vooral meisies. Koffie Vlinder, iets in de maand, it's a beautiful month, it's a blessing month. Dit is een genadige kans. As jy lewe, moet jy dankie sê, vir die Here dat jy lewe. Lekker aan, lekker dag. Joseph het ons lekker muziek gegeen en ons gaan die vrouwens preciet. Ons gaan net vrouwens muziek speel. Wie wil gehad het voor mij een song gespeeld het van Charlie Wilson. Maar omdat het vrouwman is, dat ons maar vrouwens muziek speelt.
1: It's easy listening. Ik kan niet nou Charlie Wilson spelen. Je bent mijn vroeger, je bent mijn WhatsApp, je bent mijn vroeger WhatsApp. Maar gaan het morgen spelen voor jou? Jy moet het stier morgens ons mos aan.
0: Ja, nee, ek wil mos, die dinge kom ek so sê, ek wil vroeger gestier het vir jou. Toe besef ek, is mos een vrouwe maand, man. Ek moet nie so uitgevreed is nie, man.
1: Nee, ons sit liefde, en ja. As die Charlie Wilson gestier het, dan was het nice, because die manne sê ons nou vir die vrouwens,
0: ja.
1: As kies.
0: Ja.
1: Jy sien, so ons speel net, ons is net in love mode. En jy moet spen die man, jy moet spen.
0: Joseph, ik kan niet spenden.
1: Nee, je moet spenden.
0: Mijn kind's birthday is die maand. Ik spend op haar.
1: Ja, maar je moet spenden op je vrouw ook. Je moet dan
0: ze is dier, die kind is goedkoper.
1: Nee, je moet dan zeggen, je is lief. No, ik zeg niet, heb je niet chocolates, hij chocolates. Je weet wat like ze. En je moet dan nou een aanzoen kiegen, ze baby. Je is de enigste ene. You're the one. You're my first, my last, my everything. Ek kan nie gaan samsan kom beersit.
0: Lekker jene, Joseph, lekker jene. Ja, beautiful. Ek meen, ons moet tyd spandeer met hulle.
1: Ja, ons moet. Ja.
0: En ek dank wie, Joseph, baie keer as jy, ek weet nie, ek sê omdat ek een man is, wat meisies het. Jou meisies is meer sensitief dan die ma. Hulle wil meer tyd spandeer met die pa. En as die maas nie spandeer tyd met die kinders, met die twee dochters, dan voel sy eindelijk baie happy. Sy enjoy seeing you spending time, because sy weet wat gaan aan haar buiten. Dat is klompie volwe.
1: Ja.
0: Ja, dankie vir die muziek, Joseph. Laat ons aangaan met muziek. Laat ons hulle bless. Ek ken jy is ons blesses.
1: Ek is nie bless.
0: Ons is music blesses.
1: Music blesses, ja. Hey, die mensen zal praten, ze hoor wat ze daar maken.

0: You tuned into this, your wonderful station, Kafifi FM 97.2, where it all began. It's easy listening. It's Sunday, it's that time of the evening. Man's net lekker sag is. Sag is. And we are relaxed now. Ons het nou die 7 colors geëet. Cabbage is rooi beet. Is
1: wortels.
0: Is wortels. Is net kleren in die kosin. It's a color thing. It's a color ding, ne? Sewe kleren.
1: Dat is waar ons die naam Kalits kreeg. Want het is kleren.
0: Ons het altijd gedoen met mijn oma. You know, ons was maar beter toen ons niet geld gehad. Nee.
1: Ja.
0: Ik zal niet zeggen ons was arm niet.
1: Ik denk je ons was arm.
0: Ons was niet arm niet, maar toen ons niet geld gehad het niet. Was ons beter mensen, ne?
1: Ja, en creatief.
0: Ons was bije, ja, ons was beter en ons was creatief. Ik mis mijn oma, man.
1: Ja, groot mensen om je mis.
0: Mijn oma en mijn ma, ik mis hulle bije. Want, alles, je leert altijd iets lieflijk uit hulle. Ik mis hulle.
1: Ja, het altijd iets voor jou.
0: Ja.
1: Als je met iets komt, met enige probleem met hulle a clean solution. Maar die keer klink het lyk hulle verstaan jou nie, maar as jy reg sit en luister aan hoe, dan sê jy, no, maar dis een oplossing vir my goedkies, wat ek in mens sit.
0: En my oma sal my altyd gesê dat jy moet die week die hart mooi skoon maak en saterdag vroeg opstaan en maak jy skoon voor die weer verdwijn voetbal toe. En dan gaan ek custard and jelly vir jou maak op
1: Sondag.
0: Lekker.
1: Ja, ek weet wat jy weet, dat sy custard and jelly het gemis.
0: Ja.
1: Jy moet jou, dat was nie een Sondag, as hulle die custard, die jelly was altyd daar. Want hulle is mis lekker soet. Hulle het geweet, die custard was een bykie die rijpoeerkie, maar jou jelly was, okay.
0: As my oma gesê het, sy gaan hem doen. Jy sê my oma, My oma het geschaaf, sy het gegroe in schaaf en sy het altijd kast het geet, sy is al nie heel goed te dier die week gekredit nie.
1: Ja, let weet waar sy het hulle dit weg.
0: Ja, sy het altijd weggesit en goed weggesit.
1: Ja, hulle het geweet om ons te bonus te gee einde van die week, om ons te gee, hulle het ons nie geld gegee nie, maar hulle het ons goed te gegee wat ons enjoy. Dat ja. Men, kijk wie, ons het, jy kon nie gewag het om Sondag te sien hoe jou kast het in jelly. En jy het geweet, jy moet jou 7 colors gaan kry.
0: En die week het ek geweet, as ek net soet is, ek kry my ginger cakes.
1: Ja.
0: As ek school toe gaan, en kry ek so 1 of 2 ginger cakes.
1: Ja, of hulle maak mooi vir jou, vir die week, maar jy sal hulle nie kry nie.
0: Of sy sit so 2 van die bokdrolle in my hand.
1: Die skelpies, ek heb, die wat, nie. Maar ze het allemaal gegeven en ze zei diezelfde. Ja. Meneer man, geen niet meneer.
0: Bokdrollen.
1: Ken jullie wat is bokdrollen?
0: Ja, ik ken wat is bokdrollen.
1: Ja, maar ons het lekker leven gehad, Joseph. Our life was very easy. Ik meen, zoals je zei, ik heb ook jaarschoen gemaakt. Ons het werfschoen gemaakt. Ons het maandag tot zondag werfschoen gemaakt. Als je wil wegkomen met moer, dan moet je die hart vroeg schoonmaak. Dan ga je wegkomen met moord. Als je laat opstaan en je maakt die hart nu schoon nie, bra, dan ga je gaan werk op werk. Als je net klaar is in je loop, dan staan hij opa op en je hem goed help om die ding dan toe te schrijven. Je weet, opa, het moet altijd goed om te schrijven, dan toe te schrijven, wie naartoe te schrijven. Dan zeg je dan klaar, hey, jou oma, het is eens met die ding skeef. Dan skeef jylle dat hier naartoe, die jylle huis, houdroops en goedtes, jylle en jylle skeef, omdat jy nie vroeg jaar skoon gemaakt het, en jy het moest nou laat opgestaan, na jy sal werk. Alle staan vroeg op, maar hulle wacht, moest jy met vroeg klaarmaak, so jy kan wegkom. Maar as jy nie weg is, as jy hulle sien nie, 9 o'clock is nog in die jaar ten, dan sê hulle die ene gaan nergens, kom ons gee om werk. En hulle raak jy moeg nie, ne?
0: Ja, Sondag as hulle niks het om te doen en hulle relax nou, dan kom hulle met plannen, dan maak hulle miskien, soma nou, soma nons naans